0: Digital FM. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Modjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren,

0: FM Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van

0: En weet je nog?
1: Radio Neusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoonhorst, Heersen, Veelsteun.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobby. De ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neurussen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties. Vechtal FM.
3: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
3: Samen zijn we
5: RTV4. Dit is Vechtal FM.
6: Vechtal FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit op blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide een veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LGBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

kom toevallig net terug van de Noordpool. En daar heb ik met de walvissen gezwommen. En daar vandaan vloog ik op de rug van een ooievaar naar Brazilië. Daar speelde ik in het tropisch regenwoud met alle dieren. Toen ging ik terug in de tijd naar Egypte.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij Ochtendgloren, het christelijk muziekprogramma van uw eigen lokale omroep. Mijn naam is Hilco Bos en ik wens u veel luisterplezier toe.

Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heer vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. Hij zal als Sion's berg nooit wijken, wiens grondslag door geen aards vermogen ooit wordt bewogen. Psalm 125, de versen 1 en 2 vormen de openingspsalm voor vandaag. En u hoort niet-ritmische samenzang.

Lead me, Lord, lead me in thy righteousness. Make thy way plain before my face. Leid mij, Heer, leid mijn uw gerechtigheid. Richt uw weg voor mijn aangezicht.

U hoorde het Grootmannenkoor Noord-Nederland onder leiding van Martin Mans met een opname van Coming Home. En dit is opgenomen in de Bovenkerk in Kampen. En van de band Half a Mile hoort u nu Friend Until the End.

Randy Travis laat nu horen Nobody Knows, Nobody Cares. En aansluitend hoort hij het kinderkoor Blijde Stem met het lied Zing voor de Heer met Blijde Stem.

Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Daar, in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. Hoor, het is het lied der engelen, zingend van liefde en vrede. Ruisend uit hemelszalen over de glazen zee. Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.

Put your hand in the hand of the man who stilled the water. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself, and you can look at others differently. Put your hand in the hand of the man from Galilee. Dit lied van Elvis Presley wordt gezongen door de Country Trail Band en in korte lijnen betekent het: kijk eerst naar jezelf en oordeel dan een ander.

En u hoorde het jeugdkoor Jong Holland en ze zongen Ik geloof in God de Vader. Tot slot hoort u samenzang uit de Grote Kerk te Dordrecht bij Psalm 27, de versen 3, 5 en 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, God vruchtenschaar, houd moed. Hij is getrouw de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer.

En ik sluit deze uitzending af met een instrumentaal nummer van Pieter Heikoop met de psalmen 94, 106 en 145. Vanaf komende zondag gaat de zomerperiode in, de zomerprogrammering voor deze zender. Ochtendkloren gaat gewoon door. Alleen andere uitzendingen zullen 2 maanden stop zijn. Ik wens iedereen een hele fijne vakantie toe. God geve iedereen rust en kracht toe voor de tijd na de vakantie. Ga met God, Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen. Met zijn raad en troost en zegen, ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn bij gevaar in bange tijden. Over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn. In zijn liefde je bewaren. In de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn. Tot wij weer elkaar ontmoeten. In zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn. Bedankt voor het luisteren en bij levende welzijn. Tot volgende week.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit op blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer dan nog. Het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon. Ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: kippetje dat leefde vrij en blij. Met 100 andere kippetjes op een boerderij.
1: Nu was er bij die boerderij een prachtig stukje bos. Daar woonden 40 rovers in. En eentje was de vos.
0: Dat was ik.
1: En op een dag rond etenstijd toen riep de vos:
0: verhip, weet je waar ik zit in heb? In een stukje kip.
1: Dus kroop hij toen het donker werd

0: Lekker kippetje.
1: Lekker kippetje.
0: Ik hoorde die vos zeggen lekker,
1: lekker kippetje. Lekker kippetje, ja.
0: Maar dan heeft die vos zich helemaal niet bekeerd.
1: Helemaal
0: zoals Denku ten positieve. Hij mag wel uitkijken. Hij eindigt nog als Sebastiaan de Schorpioen.

0: Total FM. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op 1 volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op in volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. Yeah. Het weekend van Vechtel FM met Jari.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Vechtal FM. Nieuws.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord. Onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonder wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het weekend van Vechtal FM met Jari.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoonhorst, Heersen, Vilsteren.
0: Samen zijn we.
2: Dat dan wel weer. Vechtal

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
1: Vechtal FM, nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. Automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmaatregelen.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Vechtal FM. Nieuws.
5: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemareerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaard. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
6: Samen zijn we RTV4.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Digital FM.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529
3: 43 1207. Ha, buurvrouw. Ja, mooi, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Vechtal FM, nieuws.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun. Samen.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de hele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24. In het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Venite et auedite.

0: Welkom, beste luisteraars, bij het programma Venite et Audite. En natuurlijk ook een hartelijk welkom aan Joost.
1: Goeiedag, luisteraars. En uiteraard ook jij, Trudy. Fijn om weer opnieuw op de lijn te mogen zijn. En mensen misschien een beetje te helpen op deze zondag. Toch weer wat, of als mensen het op een andere dag horen. Uiteraard op een andere dag. Maar om toch zo'n zondag, zoals we die vandaag mogen vieren, stil te staan bij wat ons lieve Heer allemaal te zeggen heeft.
0: Ja, nou ja, we hebben nogal wat, maar we hebben bedacht, we gaan het over 24 juni hebben. Dat is het feest van de geboorte van Johannes de Doper. En we gaan het hebben over Maria op zaterdag. En we gaan het natuurlijk hebben over de encycliek van de kunstmatige intelligentie. En ik wil je nog vragen, is er nog nieuws vanaf de bisschopswijding in de Pius X-broederschap? Nou, genoeg om over te hebben. Laten we aftrappen met Johannes de Doper. Wat weten we daarvan?
1: Van oudsher wordt Johannes de Doper gevierd op 24 juni. En wat vieren we dan? Dan vieren we de geboortedag van Johannes de Doper. En dat is een bijzonderheid. Als we het heilige kalender kijken, er worden bijna geen geboortes gevierd. Ja, de geboortes in de hemel, wat wij dan altijd netjes zo noemen als iemand gestorven is, een martelaarsdood of een gewone dood. Hè. Dat is de geboorte in de hemel. Maar de geboorte op aarde wordt, we kennen er een paar. Maria, Jezus en Johannes. Dat zijn eigenlijk de enige drie die we op die manier expliciet vieren van dit is hun geboortedag op aarde. Bij Johannes de Doper, eigenlijk net zoals eigenlijk bij Maria en bij Jezus, vieren we ook nog meerdere dagen. Om bij Johannes de Doper even stil te staan, we kennen ook nog het verhaal van de onthoofding. En de onthoofding wordt ook gevierd. Dus toch ook wel zijn dood vieren wij ook. Dus in die zin maakt het dus Johannes al bijzonder.
0: Maar waarom vieren we dan Johannes zijn geboortedag? Kijk, Maria en Jezus, dat lijkt vrij helder. Maar waarom bij Johannes?
1: Als de mensen zich misschien het evangelieverhaal voor ogen kunnen halen, is dat toen Maria te horen kreeg dat de Heilige Geest haar overschaduwde en dat zij dus zwanger raakte voor Jezus. Wat ging zij doen? Zij ging naar haar nicht Elisabeth. En hoe beschrijft Lucas dat zo wonderbaarlijk mooi, van dat dus de beide vrouwen elkaar ontmoeten en dat de beide kinderen in de schoot van beide moeders opsprongen van vreugde. Zie je dus eigenlijk al een van die kernpunten voor Johannes de Doper. Hij is heel nauw verbonden aan Jezus. Niet alleen omdat hij dus Maria en haar nicht Elisabeth, dus daar zit ergens een bloedverwantschap in. Maar ook zien we, en dat lezen we verder uit natuurlijk uit de heilige schrift, dat Johannes de Doper zijn voorloper is. Zoals de kerk dat eigenlijk zegt, Johannes de Doper is eigenlijk de laatste en ook nog wel de grootste profeet van het Oude Testament, die op het snijvlak, het echte letterlijk en figuurlijk het snijvlak, het breekpunt naar de Nieuwe Testament toe is. Ja, want een van de belangrijkste verhalen uit de Heilige Schrift is, Jezus gaat naar Johannes de Doper toe, naar de Jordaan, om daar gedoopt te worden. En daarmee eigenlijk zijn openbare leven start. Dus Johannes zegt dan ook van, ik ben niet waardig om Jezus sandalen aan te raken. Hij maakt zichzelf al heel nederig, omdat hij volkomen in de gaten heeft van, met Jezus, dit is de Messias. Maar hij is wel degene die het begin geeft aan het openbare leven van Jezus. Waarbij dan bij de doop God de Vader in de vorm van de Heilige Geest en van de duif naar beneden komt en zegt, dit is mijn welbeminde zoon. En vanaf dat moment gaat dus Jezus zijn openbare leven in.
0: Ja, Johannes die zegt ook, hè, ik ben niet het licht, maar ik ben getuige van het licht. Hè, dus hij duidt Jezus aan dat hij het licht is van de wereld.
1: En Johannes is in die zin ook veel meer dan een profeet. Want eigenlijk wat alle profeten voorheen eigenlijk alleen maar spraken over, is Johannes met dat nogmaals als wonderbaarlijke moment van dat Elisabeth en Maria elkaar ontmoeten en dat ze de beide opspringen in de schoot van hun moeders, is daarmee al zo'n eerste getuigenis van, ja, ik heb de Messias al gezien. En dat hij dan later in zijn volwassen leven dan gaat preken. En het bekende verhaal van dat hij dus vaste en in de woestijn was. En op die manier ja, een heel, heel ascetisch leven leidde. En daarmee ook heel veel mensen trok. Hè? Want dat is natuurlijk dan weer het bijzondere van, er wordt ook gezegd van, maar Johannes had toch ook een hele grote schade aan leerlingen om zich heen verzameld. Ja, maar juist om dus die Messias te gaan verkondigen, om juist dan eigenlijk zeg maar die manier begeesterd, dat woord maar even te gebruiken nu we toch in de periode na Pinkster zitten. Hij was begeesterd, hij was ook door de Heilige Geest wel voldaan van om daarmee ook aan te kunnen wijzen, dit is de Messias. En hoe wijst hij hem aan? Door Christus te dopen. De sublieme vraag die altijd dan gesteld wordt van, had Christus dan de doop nodig?
0: Nodig, ja.
1: Ik gooi me er maar even in. Nee, strikt genomen had Jezus geen doop nodig, althans geen niet-sacramentele doop, zoals Johannes toediende. Wat diende Johannes wel toe in die doop? Eén, een voorafbeelding op wat dan wel de sacramentele doop zou worden. Want in dat hij Jezus doopt, weliswaar met zijn, tussen aanstekens, menselijke doop, daarmee heeft hij eigenlijk aangegeven, de christelijke doop is net zoals Christus ondergedompeld worden en tot een nieuw leven komen. Wat Christus dus gedaan heeft, die heeft zeg maar het zichtbare teken wat Johannes daar in de Jordaan geeft, heeft hij een hele slag groter gemaakt door aan te geven van allen die straks na mij, na Christus, na mij gedoopt zullen worden, zoals ik gedoopt ben door Johannes, zullen gedoopt worden met het sacramentele doopsel. De vergeving van de zonden, het reinwassen om de zoon en dochter van God te kunnen worden.
0: Ja, daar zeg je net nog wat, hè. Bij Johannes, hè, die roept dan op hè, om je te bekeren. En de mensen komen ook bij Johannes. Nou las ik ergens dat de schrift vertelt dat uit heel de streek mensen naar Johannes toe gaan om zich te laten dopen, terwijl ze hun zonden zouden bekennen. En mijn vraag aan jou is dat zo dat mensen bij Johannes gingen biechten?
1: Niet de sacramentele biecht zoals wij die kennen. Maar dat was eigenlijk ook een beetje het bijzondere van zijn roeping. Dat hij enerzijds al een leerlingenschaar om zich heen wist te brengen. Even ook voor de goede orde. Profeten werden nooit al te veel geëerd in Israël. Hè? Dus ze waren eigenlijk altijd een beetje de boemannen. En het is helemaal van weinig profeten die echt het woord van God hebben verkondigd, die hoog in aanzien stonden van, daar willen we wat mee. Ja, uiteindelijk luisteren ze er wel naar, hè? Jeremia, Jesaja, dat soort. Er wordt heel veel gelezen wel, maar dat zij dan echt een leerlingenschaar om zich heen hadden, daar wordt van Johannes wel expliciet gezegd. Maar wat doet Johannes daarmee? Hij brengt de mensen al tot het punt van de Messias. Nogmaals, even dat heel belangrijke moment van Maria en Elisabeth bij elkaar. Johannes wist dus donders goed wat er ging komen. En daarom dat hij die voorbereidingspersoon is, de wegbereider, om als dan Jezus komt, hem dus ook aan te kunnen duiden. En dan niet in een privé gebeuren van, ach, hij stond toevallig bij de Jordaan, pakte een schelpje en plump plump wat water over het hoofd van Jezus. Excuseer de wat profane bewoordingen. Nee, hij deed dat niet in een privéomgeving. Nee, met een grote schade van leerlingen om zich heen. Daarom ook dat dit een eerste moment ook van Christus zijn openbare leven is. Hè. De doop van de Heer vieren wij ook nadat de drie koningen hebben aangeduid, dit is dus de koning die moest komen.
0: Ja, maar weer terug naar mijn vraag. Is dan hebben de mensen, zeg maar, hun zonde beleden, zeg maar, bij Johannes voordat ze gedoopt werden?
1: Twee dingen daarin. Eén, dus dat zij op enige wijze herkenden dat zij foute dingen gedaan hadden, is een onderdeel van die boodschap, voor zover wij kunnen nagaan, die Johannes gepreekt heeft. Want hij heeft ook, hij was al ook die dus het Koninkrijk Gods wilde voorbereiden. Wat doe
0: Ja.
1: je met het Koninkrijk Gods voorbereiden? Erkennen van, ben ik het waardig? Nee, want ik maak wel eens wat foutjes. Dus in die zin dat zij dus hun zonden biechten. We plakken eigenlijk onze huidige terminologieën op datgene wat toen nog dus geen sacramentele biecht was. Maar het geeft wel aan dat de mensen een besef hadden van,
0: Ja.
1: met het doopsel wordt er wat schoongewassen. En wat wordt er schoongewassen? De dingen die ik niet goed gedaan heb. De sacramentele doop, onze erfzonde wordt ons afgenomen. Dat betekent wel dat we moeten erkennen dat we die erfzonde hebben. Dat
0: Ja.
1: is denk ik de clue die bij Johannes speelt van, hij heeft zichtbaar gemaakt, ja, er is een erfzonde. Totdat Christus openbare leven begon, kon dat nog niet echt een echte plek krijgen. Maar met dat Christus daar gedoopt wordt in de Jordaan, vanaf dat moment is helder, ik kan mijn zonden gaan biechten en sacramenteel vergeven krijgen.
0: Ik heb nog een moeilijke vraag voor je. Jezus die zegt op een gegeven ogenblik: Johannes is een profeet. In Lucas staat het: Johannes is een profeet en zelfs meer dan een profeet. En mijn vraag: wat staat er boven een profeet?
1: Christus zelf. Ja, want Christus is uiteindelijk onze herder, leidsman en wij noemen hem soms ook wel profeet, maar dan in de goede zin van het woord, van dat hij zichzelf verkondigt. Maar daarom is Johannes als schakelpunt van, hij sluit eigenlijk het Oude Testament af en daarmee is hij dus meer dan een profeet. Wat zijn profeten? Profeten zijn voorzieners. Dat is eigenlijk de letterlijke vertaling van profeet. Ze zijn voorzieners. Ze zien vooruit. Johannes is in die zin meer dat hij niet alleen vooruit ziet, maar hij ziet warempel. Dat is Jezus die daar bij de Jordaan komt.
0: Ja.
1: Daarom dat Christus dat van hem kan zeggen, van dat hij niet alleen in de periode voorafgaand aan dat Jezus bij de Jordaan kwam, een profeet was. Maar op dat moment dat hij dus Jezus daar bij de Jordaan is, kan hij zeggen, je bent nog meer dan een profeet. En nogmaals, ik kom even weer terug naar dat hele mooie beeld van Elisabeth en Maria. De mensen thuis zouden wellicht een keer moeten kijken of ze er zijn een paar hele mooie afbeeldingen van hoe wonderlijk dat ook door iconenschilders soms geschilderd wordt. Hoe die twee kinderen, Jezus en Johannes, elkaar daar eigenlijk al, nou ja, knuffelen is een groot woord, maar eigenlijk haast omarmen.
0: Elkaar herkennen.
1: En dat is dus waarom de citaat wat je aanhaalde van hij is meer dan een profeet. Ja, Jezus erkende natuurlijk ook, los van natuurlijk de familiebanden, hij erkende ook van dat in Johannes hij een meer dan belangrijke wegbereider tegenover zich ziet. En dus ook met hem mee op kan gaan. En dan kom je in de verhalen later ook van het overlijden, of eigenlijk dat Johannes dus in de gevangenis geworpen is. Ergens in de handeling van de apostelen wordt ook wel beschreven van dat ook leerlingen van Jezus ook bij hem op bezoek gaan in de gevangenis. Maar dat dan die rare dochter van Herodes dan in een visioen krijgt van, ach ja, ik wil graag het hoofd op mijn schotel hebben. En dat mama daaraan meewerkt en dat hij dus daarmee, ja, eigenlijk al de eerste martelaar is van Christus. Ja, dat is eigenlijk ook bijzonder.
0: Ja, nou je zegt dat verhaal over die dochter, hè? Nou ja, die moeder die zegt tegen haar: weet je wat je moet vragen aan Herodes, hè, het hoofd van Johannes? Daar wil ik even op ingaan, hè? Want die Herodes, ja, die was eigenlijk helemaal niet van plan, hè, om Johannes iets aan te doen. Het was een belofte, het was de druk van buiten. Het ging hem aan zijn hart, hè, dat hij Johannes moest onthoofden. Maar dat is ook voor Pontius Pilatus zo, hè? Pontius Pilatus, die had ook een warme band met Jezus, maar het was door het gepeupel van kruisig hem. De vrouw van Pontius Pilatus, die fluistert hem ook nog in van, doe het niet. Maar weet je, de druk van buiten, dus bij Herodes, bij Pontius Pilatus. Ze willen diep van binnen iets anders. En mijn gebed is eigenlijk elke dag dat mensen die in een positie zitten dat ze eigenlijk wel in hun leven anders willen, maar niet durven omwille van hun baan of hun gerenommeerd zijn op welk gebied dan ook, dat mensen weer durven te zeggen, ik doe dit niet. Of ik ga dit niet doen bij fraude of wetenschappers die een andere visie hebben dan wat het narratief is, dat al die mensen weer teruggaan naar hun eigen ik en zeggen van, ik ga voor het goede. Dat wil ik er maar mee zeggen. Hè? Dat die dochter die vraagt dus om de kop van of het hoofd van Johannes de Doper. Mensen, ga terug naar jezelf. Heb je een andere visie, heb je een andere idee, kom daar dan vooruit.
1: Maar ook een oproep om proberen het morele kompas toch iedere keer te spiegelen aan wat is nou uiteindelijk de boodschap van Christus. Want in de personen van, je noemde Herodes, Pilatus, noem ze maar op, daarin wordt herkend dat ze hun morele kompas niet sterk genoeg hadden. Of nog anders gezegd, dat de zwakheid van de mensheid daarmee aangegeven wordt en dat de duivel altijd zoveel slimmer is. Daarom bijvoorbeeld in de oude mis, in het confiteor, de schuldbelijdenis, in de moderne vorm wordt alleen nog maar Maria apart genoemd en alle heiligen. Maar in de oude confiteor komt dus na Maria ook Johannes de Doper specifiek. Die wordt specifiek daar aangeroepen om dus, even in het kader ook van jouw eerdere vraag over het biechten, als ik mijn schuld belijd, roep ik Maria aan om mij bij te staan. Maar ik roep ook Johannes de Doper aan, juist omdat hij zo dicht bij Christus gestaan heeft en dat hij met al die volgers die bij hem kwamen en die bij hem dus zijn zonde quote-unquote biechten, dat hij ook op die manier bij het begin van de mis ook mij bijstaat om niet alleen nu te zeggen van wat ik verkeerd gedaan heb, maar ook te helpen het kompas weer in de goede richting te krijgen. Dat vind ik het krachtige van, mensen weten het, het is een beetje het stokpaardje, maar dus dat is zo mooi in de traditionele liturgie, dat je dus benoemt wie jij ook tot jouw steun en kracht wil maken. Maria, en niet alle heiligen, ja, alle heiligen ook. Maar Johannes de Doper, meer specifiek. Michael, de aartsengel, meer specifiek. Petrus en Paulus, die we trouwens ook deze dagen vieren, meer specifiek. We mogen de heiligen en de engelen die wij tot onze voorsprekers willen hebben, mogen aanroepen en zeggen, help ons, wat hebben jullie nodig?
0: Ja, maar dus zo is het ook. Ja, Johannes die roept dus echt op, hè, om je te bekeren. Het is eigenlijk dus geen vrijblijvende raad, maar een noodzakelijke verandering in het licht van Gods nabijheid. We gaan hem afsluiten. Ik heb nog een gebed gevonden van Johannes de Doper. Mensen die het katholiek gebedenboek hebben, kunnen het vinden op bladzijde 666.
1: Oeh, dat is een gevaarlijk nummer, hè?
0: Ja, ik dacht ook al. Ik denk, luisteraars die snappen ook wel van, dat is een raar nummer. Maar oké, het is er wel.
1: Laat hem juist daarom ook nu dan bidden, want dat kan ons helpen om die vermaledijde duivel buiten de deur te gooien.
0: Precies, ik bid. Heilige Johannes de Doper, voorloper en doper van de Heer en martelaar voor de heiligheid van het huwelijk. Bid toch aanhoudend de Allerhoogste om de genezing van die wonden van onze huidige maatschappij, de ontwijding van het echtelijk leven. Help ieder van ons op eigen terrein, in eigen omgeving en in eigen roeping, onverschrokken door woord en voorbeeld dat voortdurend woekerend kwaad te bestrijden, opdat de samenleving in haar wortel geheeld weer spoedig gezond mogen worden en een waardig volk de volheid van Gods heil deelachtig worden in hem, wiens komst u gepredikt hebt. Jezus Christus, onze Heer. Amen.

0: Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Venieten et Audieten. Vandaag met Joost. We hebben het gehad over Johannes de Doper. Maar waar we het ook over willen hebben, Maria op zaterdag. Joost, waar komt dat vandaan, Maria op zaterdag?
1: Misschien voor mensen die niet zo vaak door de week naar de kerk kunnen, is het misschien een wat vreemde opmerking van Maria op zaterdag. Want het is met name ook echt een liturgisch fenomeen dat we in de liturgie vieren. Als er namelijk op een zaterdag geen andere heilige te vieren is, wordt bij voorkeur een zogenaamde votiefmis wordt er dan gelezen. Een votiefmis is een mis die aan een bepaald votief, een bepaalde bedoeling, gewijd is. En de kerk heeft de mogelijkheid van als er geen heiligen zijn die normaal gesproken je op zo'n dag zou moeten vieren, dat je dan een votiefmis kunt kiezen. Bijvoorbeeld als je op donderdag geen feest hebt, zou je een votiefmis voor de heilige Eucharistie kunnen vieren. Waarom? De Eucharistie op donderdag, witte donderdag, is de Eucharistie ingesteld. Nou, zo komt dat fenomeen van Maria op zaterdag ook tevoorschijn. Het is een heel oud gebruik. Al ergens in de 8e eeuw wordt er al over gesproken dat met name in kloosters dit al gevierd wordt. Maar met een bedoeling. Ik zei net al van de Eucharistie vieren we bij voorkeur op de donderdag. Op de vrijdag hebben we vaak de votiefmis van het kruis. Oftewel de kruisiging van Christus. En dan Maria op zaterdag is ook een beetje de analogie van die heilige drie dagen. Het sacrum triduum voorafgaand aan Pasen. De stille zaterdag wordt ook wel eens genoemd. Of de heilige zaterdag. Jezus is in het graf gelegd. Van oudsher denken ze van, ja, maar waar was bijvoorbeeld Maria? Die heeft onder het kruis gestaan. Jezus zegt vanaf het kruis, Johannes, zie daar uw moeder. Moeder, zie daar uw zoon. Het is onwaarschijnlijk dat Maria maar weggelopen is van, nou ja, dat was het dan. Nee, want bij de kruisafname, we kennen de mooie afbeelding, de Pietà, dat Maria het lichaam van haar zoon ontvangt, het ontzielde lichaam van Christus. Dus ergens moet, en dat is dan eigenlijk het belangrijkste motief geweest, ergens is dus Maria toch die dag, de zaterdag, in rouw geweest, maar in rouw op een manier die eigen is aan Maria, met het licht naar de toekomst. Want op de zondag vieren wij de verrijzenis. Dus die schakel tussen het instellen van de Eucharistie, priesterschap, het sterven van Christus aan het kruis, met dan op de zondag het vieren van de verrijzenis, op die schakeldag, de zaterdag, kunnen we dan Maria vieren die en Christus in de wereld gebracht heeft,

0: Nogmaals even onder die voorwaarde, als er geen andere heiligen te vieren zijn, gij zult de votiefmis van Maria op zaterdag dan celebreren op de zaterdag. Helaas is in, zeg maar, in de, ook daar weer helaas met de liturgiehervormingen, is het een beetje verdwenen. En omdat namelijk zo weinig nog op de zaterdag de mis van die zaterdag gevierd wordt. Doordat men s'avonds al de vooravondmis viert van de zondag, is eigenlijk het gebruik om op de zaterdag zelfs, morgens vroeg, de liturgie van het zaterdag vieren is verdwenen. Als er al door de week nog een heilige mis is in want in menig parochie is ook dat helaas niet meer vanzelfsprekend.
1: Nee, bij ons ook niet. Ik ken het inderdaad niet. Maar oké, zodoende komen we dus al Maria op zaterdag. Waar we het ook zeker over moeten hebben, de paus. Ik weet niet, is het zijn eerste encycliek die hij geschreven heeft over kunstmatige nou ja, niet over dat onderwerp, maar is het zijn eerste encycliek wat hij geschreven heeft?
0: Het is de eerste encycliek van Leo de XIV. En het is misschien ook voor de luisteraars een encycliek, een brief. Hij schrijft en hij roept nogal veel. Wat is dan het belang van een encycliek? De bedoeling van een encycliek is dat een paus daarin een specifiek onderwerp bespreekt met groot gezag. Dat is eigenlijk het kernpunt wat daar om gaat. Hè. Dus hij vindt dat dit een dusdanig belangrijk onderwerp is, dat hij dat in de vorm van een encycliek doet. Encycliek is uiteindelijk toch altijd een stuk tekst, maar doordat hij zegt van ik vaardig dit uit als zijnde een encycliek, een specifieke brief, zegt hij, dit is voor mij van groot belang. Paulus VI heeft voor het Humanae Vitae over de geboorteregeling uitgegeven. Toen zei hij van, dit is een dusdanig belangrijk onderwerp, ik maak daar een encycliek van. Paus Benedictus heeft er 4 op zijn naam staan. En paus Franciscus die heeft er 3 op zijn naam staan. Voor paus Leo XIII, een voorganger, die heeft als het ware bijna 27 jaar heeft hij aan het bewind gestaan. Maar die heeft een stuk of, even wat mogen gezegd, 50, 52 encyclieken uitgegeven. Dus die maakte er nogal eens eentje. Dus het hangt ook een beetje van de paus af van hoe belangrijk hij methode vindt en welk onderwerp hij primair wil bespreken.
1: Nou, maar ik ben wel heel erg benieuwd. Wat zegt de paus in zijn encycliek over die kunstmatige intelligentie?
0: Al bij eigenlijk de eerste presentatie van dat hij als paus gekozen werd en op het balkon van de Sint-Pieter stond, heeft hij al aangegeven van deze tijd vraagt veel aandacht aan de sociale leer. En waarom de sociale leer? Omdat de kunstmatige intelligentie zo ingrijpt in het dagelijks leven, in werkprocessen, in hoe de maatschappij in elkaar steekt, dat hij dat altijd van begin af aan als een kernpunt van zijn pontificaat heeft gezien. Hij heeft toen zelf ook al meteen de link gelegd. Kijk, paus Leo XIII, paus van 1876 tot 1904, die staat bekend om de encycliek Rerum Novarum. Die heeft hij in 1861 op 15 mei gepubliceerd, waarin eigenlijk de aanzet gegeven is van hoe de katholieke kerk over de sociale leer, hè, van de toenmalige industriële revolutie die gaande was. Fabrieken werden gebouwd, het hele productiemechanisme werd anders. Vroeger had iedereen een weefgetouw thuis en nu werden een hele grote hallen volgezet met op stoom gedreven weefgestoelen, et cetera. En toen zag paus Leo XIII al aankomen van, hey, de mens, waar staat hij in dat hele proces? Wordt hij niet ondergesneeuwd, onderdanig aan deze mechanisatie? Diezelfde drijfveer heeft paus Leo XIV ten opzichte van de kunstmatige intelligentie. Mensen die internet gebruiken merken steeds meer van, oh, je vraagt het even aan Grok of aan ChatGPT of en die geeft wel het antwoord. Ja, ja, hij, de computer, het geeft een antwoord.

0: woord. Maar is dat het echte antwoord? Hè? De discussie ook in de politiek is over... worden we eigenlijk niet met desinformatie om de oren geslagen? Ja, wat is nou desinformatie? Dus daar zitten allerlei mechanismen achter. En dat maakt de paus tot kernpunt ook van deze encycliek. Niet om te zeggen van... wat is nou kunstmatige intelligentie en is het kwaad of is het erg of nee. Hij vraagt van wat is nu, en dat is eigenlijk de ondertitel van deze encycliek, wat is de waardigheid van de menselijke persoon in een wereld die links of rechtsom, maar steeds meer door kunstmatige intelligentie beheerst wordt.
1: Nou ja, hij zegt het ook van... De mens moet natuurlijk wel mens blijven en de techniek, zeg maar, de techniek. Hij staat er niet per se afwijzend tegenover, maar wel dat je het goed gebruikt.
0: Aan de ene kant goed gebruikt en ergens is dat maar dat is dan misschien toch een persoonlijke noot voor mij. Hij brengt het wel op een erg humane, menselijke noot. Hij in zijn encycliek meer over Christus en meer over God spreekt dan bijvoorbeeld Paus Franciscus in zijn Laudato Si, zijn groene encycliek schreef. Maar toch blijft hij redelijk in het humanisme hangen. Anderzijds ook wel weer op een positieve manier in het humanisme. Dus daar zitten dus... in ieder geval in de eerste lezing van de tekst, wat me bijblijft, zit daar een beetje ook het spanningsveld. Kijk, dat hij belangrijk vindt van dat de mens kan blijven.
1: Ja, precies.
0: Ik denk dat we daar dus misschien het centrale punt in kunnen zien. De mens moet mens kunnen blijven. En ja, en dat realiseren we ons eigenlijk misschien niet. De mensheid heeft al heel wat revoluties achter de kiezen. De vroegere mens had de mondelinge overlevering van Jantje op de vader naar Pietje de zoon, werden verhalen overgeleverd. Die memoriseerden ze, onthouden ze, zodat ook Pietje de zoon weer aan zijn kinderen het verhaal weer kon doorgeven. En zo werd dus het verhaal doorgegeven. Toen kwam er het schrift. Men kon dus vastleggen van wat men dus elkaar aan het vertellen was. Daarmee de vaardigheid om een boodschap over te brengen, mondeling van de ene persoon op de andere persoon, door alle generaties heen, werd toch iets minder. Want je kon het inmiddels ook op schrift vinden. Zij het, beperkt omdat natuurlijk het schrift niet heel erg ruim beschikbaar was. Toen kreeg je natuurlijk de boekdrukkunst. Dat was natuurlijk een tandje hoger. En eigenlijk vanaf dat moment zie je dus dat de vaardigheid om dat over te leveren al minder wordt. Je ziet dus dan voor en dat is het punt waar Martin Luther natuurlijk mee kwam van, ja, nu we dus de boekdrukkunst hebben, moet dus de Bijbel door iedereen gelezen kunnen worden. En werd het dus ook de Bijbel lezen uitgetrokken uit het door de kerk overleveren van wat de betekenis is van wat in de Bijbel staat. Dus even heel plat gezegd, iedere gek kent uit zijn gebrek. Dus iedereen kon zo op eigen manier de Bijbel gaan interpreteren. En daar krijg je dus die versplintering van. Leo de XIII ziet dan een andere fase dan dat die industrialisatie. De vaardigheid om dus zelf dingen te kunnen doen en dan een generalist te zijn, veranderde in, je bent een specialist. Jij weet nog net precies van hoe je die machine kunt aansturen. Maar of jij nou ook nog weet van hoe de boerenkool groeit, of hoe je een tafel in elkaar moet schroeven, dat ken je niet, hè? Omdat het allemaal in kleinere dingen komt. Nou, en die fase, om even een paar stappen nog over te slaan, van de radio, televisie, weet ook iedereen van. Vroeger zat je aan de radio gekluisterd naar hoorspelen en maak je zelf beelden van wat gebeurt er? Ja, toen kwam de televisie. Wij kunnen haast niet meer naar een luisterspel luisteren en daar iets bij voorstellen, want we hebben beelden nodig. TikTok, Instagram, noem het op. Met ons mobieltje moet iets filmen, want dan kunnen we iets onthouden. Nou, kunstmatige intelligentie is dan eigenlijk nog weer de stap daarna van Ja, ik weet niet wat ik wil. Nou, en voordat ik jou vraag van Maria op zaterdag. Menigen zou hebben gezegd van, gooi het even in ChatGPT, dan weet je toch van de vaardigheid om in boeken te zoeken van waar staat iets van over dat onderwerp. Of een encyclopedie. Hè? Wie heeft er nog een encyclopedie tegenwoordig thuis staan?
1: Ik denk
0: Wij zijn
1: weinig mensen.
0: nog de generatie, daar hadden we 20, 23, 25 delen hoe groot waren ze in de boekenkast staan. En dan moest je iets zoeken. Je pakte deel uit de kast om daarin te gaan zoeken van. En tegenwoordig gebruik je internet, gebruik je internet. Nou, al die problematieken zitten daarachter geweest. Wat doet nou Paus Leo XIV eigenlijk heel mooi? Hij begint met een Bijbelse reflectie. De Toren van Babel. Iedereen denkt van, dit is het project. Wij zijn zelfs in staat om tot in de hemel te bouwen. En wat blijkt? Iedereen spreekt een andere taal. Het wordt een jamboel. Er gebeurt helemaal niks. Daartegenover stelt hij een verhaal uit Nehemia. Het Joodse volk was in ballingschap. Keert terug naar Jeruzalem. Jeruzalem ligt in puin. Wat moet er gebeuren? Jeruzalem moet weer opgebouwd worden. En zoals Nehemia dat beschrijft, zie je onder leiding van God, door met elkaar te luisteren en met elkaar te coördineren, zijn wij in staat om te bouwen aan het aardse Jeruzalem. En eigenlijk is daarmee Nehemia ook een voorafbeelding van bouwen aan het hemels Jeruzalem.
1: Ja, maar
0: En
1: zegt
0: dat is.
1: Nehemia niet eigenlijk, hè, zeg maar, de muur, hè, het is allemaal te groot om dat alleen op te bouwen. Dus hij zegt eigenlijk, ja, ieder die bouwt een stukje van de muur op. En als iedereen zijn taak doet, hè, dan hebben we daarna weer een vaste omheining. En ik denk dat we misschien met die kunstmatige intelligentie hetzelfde moeten doen, dat ieder op zijn of haar gebied ja, moet oppassen van, nou ja, wat kunnen we ermee? Hè? Of worden we de slaaf van? Hè? Daar heeft de paus het ook over, hè?
0: Waarschuwt bijvoorbeeld tegenover wat hij dan noemt, zeg maar, het technocratische paradigma van alsof alles door techniek geleid zou kunnen worden. Efficiëntie, controle, winst. Als dat de maat wordt van alles, wat gebeurt er dan met de mens? Is hij dan een waardig subject? Dus een subject, een eigenstandig belangrijk. Iemand, hij is iemand naar een misschien een geoptimaliseerd object. We doen het alleen maar om dus eigenlijk de mens nog meer uit te kleden en uit te knijpen om naar een grotere wens te komen.
1: Ja, dat
0: Daarom
1: zegt hij
0: zegt.
1: ook, hè, van dat is een selecte groep, hè, die er ook, nou ja, die middelen en geld hebben om het, zeg maar, ook ten nadele van de mensheid kunnen gebruiken.
0: Ja, en daar wijst hij ook op, en dat is natuurlijk een ding wat echt ook om de hoek ligt. Alsof dus de kunstmatige intelligentie de mens kan nabootsen. Want wij krijgen steeds meer de mogelijkheden om dus, wanneer we een filmpje, dat hij meteen een andere taal over ons in het Nederlands eronder staat. Er zijn mogelijkheden om foto's dusdanig te bewerken en dat we een filmpje zien van. Is dit een echt filmpje van een echt persoon? Of is het gewoon namaak geworden? Hij zegt van AI, het is even een kenmerk, een opmerking. AI heeft geen lichaam. AI, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, voelt niks, voelt geen vreugde, heeft geen pijn.
1: Geen
0: Dus
1: geweten.
0: denk niet dat dus met alles wat we daar aan de kunstmatige intelligentie neerleggen. Alsof het antwoord wat terugkomt door een persoon met gevoelens, met menselijke vaardigheden gedaan is. Wel alsof, maar een echte drijfveer zit daar niet achter.
1: Nee, ik zal de mensen echt aanmoedigen om op RK-documenten wat Joost en zijn team natuurlijk altijd keurig bijhouden. Er staat nu nog een werkversie, zeg ik dat goed, op?
0: Ja, want we zijn heel stout geweest. We hebben gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie. En er zijn allerlei vertaaltools om dus heel snel een eerste vertaling te maken. Nou, ook daar, vandaar dat we dus die waarschuwing erboven zetten. Wij lezen natuurlijk die tekst nog na en met onze eigen huidige vaardigheden nog van het kunnen we vertalen. Want dat is natuurlijk ook al een punt wat dreigt te gaan verdwijnen. Met onze huidige vaardigheden van vertalen kijken we naar van wat is nou de oorspronkelijke tekst. Nou, daar zitten we even een klein probleempje van. Heeft de paus die in het Engels geschreven, want hij natuurlijk van oorsprong Engelstalig is. Heeft hij dat vanuit Spaans, omdat hij heel lange tijd in Peru Spaans heeft gesproken. Of heeft hij het vanuit Italiaans het geschreven. Dus ja, wat is nou uiteindelijk de brontekst? Dus door die verschillende taalversies naast elkaar te zetten, proberen we daar een zo goed mogelijke Nederlandstalige versie van neer te zetten. Dus dat betekent best wel dat op een aantal plekken we toch tekst nog wel herschrijven, zodat die door de vertaalmodule geleverd is. Denk ik, ja, toch net niet helemaal wat de essentie is van wat de paus daar zegt. Maar goed, we vorderen aardig en
1: in grote lijnen kan je wel, zeg maar, aanvoelen van wat moet ik hier nou mee met die kunstmatige intelligentie. Nou, het onderwerp zal nog wel een keertje weer voorbij komen. Want de tijd die zit erop, Joost. We moeten weer afsluiten. Dankjewel voor je medewerking over Johannes Maria op zaterdag. Kunstmatige intelligentie, waar hebben we het allemaal weer over gehad? Ik wens jou, ik wens de luisteraars nog een hele gezegende zondag, een hele gezegende week en heel graag tot de volgende.

0: Vechtal FM.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
4: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
6: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM, nieuws.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. In de country.

Welkom terug in de country, vrienden en vriendinnen van deze show. En je hoorde een heerlijke openingssong van Marty Stewart. En dat kun je terugvinden op zijn eerste album Tempted. En dit is ook track nummer 1, I'm Blue, I'm Lonesome. En de song is geschreven door Bill Monroe en Hank Williams. En ja, deze Marty Stewart, die is van een jongere generatie. En hij voelde zich verplicht om de tradities van de pure honky-tonk country om dat door te geven aan jongere generaties. Maar ook om te vertellen over het verleden, over de namen die hem beïnvloed hebben en die ons allemaal beïnvloed hebben. Dus dat is echt een mooie, traditionele artiest die nog steeds heel erg actief is. Tegenwoordig met zijn eigen band, The Fabulous Superlatives. En die naam die vind ik echt geweldig. En deze Marty Stewart heeft heel veel gedaan, ook inderdaad, om de traditie voor te zetten. Maar hij heeft ook zijn eigen stijl ontwikkeld samen met de virtuose muzikanten van zijn eigen band. En mijn naam is Jan Theo van Hout. Welkom in de country, dat zei ik al. En we gaan weer genieten van hele mooie nieuwe muziek, maar ook oude muziek. En over Hank Williams gesproken, gaan we eens luisteren naar de Love.

Ja, en als je de country muziek al een poosje volgt, dan weet je dat die ook boordevol zitten met liefdessongs. En bij voorkeur kies ik die dan niet om te draaien. Maar deze zat weer boordevol ellende en prachtig gezongen. En mooie slome muziek eigenlijk. En deze Carter Faith die is ook hard op weg om een hele grote naam te worden. En de volgende song is van Alex Miller. En van hem heb ik een nieuw album binnengekregen. 10 songs staan daarop. En hij heeft zelf een aantal geschreven. Maar er staat ook een song op. Die is geschreven door Alan Jackson samen met Jim McBride. En dat zijn natuurlijk 2 grote namen. En daar gaan we nu eens naar luisteren. Secondhand Smoke heet het nummer.

0: En deze Alex Miller, dat is natuurlijk alweer een jongere generatie dan Marty Stewart. Dus vanuit dat perspectief bezien heeft hij natuurlijk wel succes gehad met zijn woorden. En met de woorden van Marty Stewart. En wat ik net al vertelde. En op dit album staat ook een heel leuk nummer wat hij geschreven en gezongen heeft samen met Emily Roberts. En ook meegewerkt aan deze song heeft Bill White. En dat is onder andere ook, die is bekend als discjockey. Maar die heeft ook wel muziek geschreven, of songs geschreven, teksten geschreven. En we gaan eens luisteren naar More Country Than You. Zit boordevol humor. Heel erg leuk.
1: You know, folks say I'm the countryest person they know.
2: Oh, really? Honey, those folks are wrong.
1: Well, I can stack bales of hay.

ik kondigde hem wel aan als zijnde een klassieker. Maar daar bedoelde ik dan vooral de man mee. Ik heb het over Don Williams. En zijn album Epilogue, The Cellar Tapes, is een album wat pas is uitgebracht. Bijna 10 jaar na zijn overlijden. Want in 2017 is hij overleden. En zijn manager, zijn langjarige manager, was Robert Pratt. En die was al direct wel na zijn overlijden geïnteresseerd in het uitbrengen van nog niet uitgebracht materiaal. Maar dat heeft toch nog bijna 9 jaar geduurd. En daarbij is ook de zoon van Don is daarbij betrokken. En zijn producer, Garth Fundis, is daarbij betrokken. En dat heeft heel wat jaren geduurd. En, maar nu is er een album uitgebracht met 12 songs daarop. En je hoorde track nummer 11, Goldie's Gone from Golden. En ja, dat was een song over de inwoners van Golden, Colorado. Dat is een plaats vlak boven Denver. Ik ben daar zelf ook een keer geweest. En dat is heel mooi om daar eens een keer naartoe te gaan. Om daar te genieten van het prachtige weer is het daar vaak. En het is ook een hele mooie plaats om te bezoeken. Maar daar gaat het natuurlijk niet om in deze muziek. Ik ben geen toeristische reisleider. Maar ik ben gewoon maar een simpele amateur jockey. En we gaan door met muziek. En we gaan luisteren naar Wade Bowen. En ja, die Wade Bowen, dat is een Texas singer. En ja, misschien wat minder bekend, maar maakt wel prachtige muziek. Wade Bowen met West Texas Rain.

0: Well, you know I'm always here for you, baby. Hypothetically speaking.
1: Poor Carl.
2: Ja, je hoorde Willow Avalon samen met Caitlin Butch. En een trouwe luisteraar die zal die laatste naam wellicht herkend hebben, want ik draai haar vaker. En ja, het is een leuke nieuwe song die is uitgekomen. Hypothetically speaking, ik kom er bijna niet uit. Maar de song, of de titel is vaak genoeg voorbijgekomen in de song. En ja, als voorbereiding op deze uitzending heb ik dus een heel aantal songs die weer nieuw zijn uitgebracht of voor het eerst nieuw zijn gelanceerd, heb ik beluisterd. En daar staat toch verrassend veel leuk spul zat daartussen. En zo was ook deze die was niet helemaal nieuw, maar we gaan toch als nieuw gaan we beluisteren. Scotty McCreery samen met zijn grote idool Josh Turner. Your Man.

0: ago.
1: Man, I was so nervous.
0: I know you were nervous.
1: I don't even know what I was saying.
0: But there's only one door in the bedroom, bro.
1: Just one door.
0: Just one door.
1: That's right. Glad we figured that out. We got it right now.
2: Het vergelijkend warenonderzoek. Twee dezelfde platen, uitgevoerd door twee verschillende artiesten. Welke versie heeft jouw voorkeur?
3: Nou, vorige keer toen vertelde ik al over een albumpje wat ik gekocht heb uit de Hitsound Vaults. En dat was van Johnny Paycheck. En Johnny Paycheck die heeft op dat album alleen maar George Jones songs gezongen. En er staan 10 songs aan erop en we gaan luisteren naar George Jones' She Thinks I Still Care.

En je hoorde Miranda Lambert met een nieuwe song, Crisco, getiteld. En ik moet zeggen, deze song die vind ik best heel aangenaam klinken. Je kunt natuurlijk discussiëren over het feit van, is het nog country music te noemen? En dan weer aanhakend bij het verhaal wat ik in het begin hield over Marty Stewart en het doorgeven van die tradities. Maar ja, mooie muziek moet ook gedraaid kunnen worden. En ja, de discussie of het wel of niet country is, ja, dat is ook weer heel persoonlijk te noemen. En we gaan door met nog meer mooie nieuwe muziek. Want hier is Mackenzie Carpenter met High Pony.

Ja, die Ilse de Lange, die kan er wat van hoor. 26 jaar geleden bracht zij dit album uit, Living on Love. En daarvan hoort je nu het nummer I Still Cry, track nummer 5. En het is een artiest gebleven die een blijvertje is geworden. En ja, ze maakt nog steeds prachtige muziek. Gaat wel ook weer meer de popkant op in plaats van de country. Maar ja, als het mooi is om naar te luisteren, wat maakt het dan uit? Ik vind het wel mooi hoor, die ontwikkelingen. Een beetje ja, ruim denken. En we gaan er langzamerhand een punt achter zetten achter het eerste uur. En dat gaan we doen met Clay Walker. Tot straks na het nieuws.

Dat was dus de titel van die song. Als eindstation van uur 1 van In The Country.

0: Digital FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. In the country.
3: Vechtal FM. Dit is In the Country met Jan Theo van Hout voor country music at its best.

zoveel heerlijke muziek beschikbaar van Chris Ledoux. Ik begrijp ook niet waarom dat we daar niet meer gebruik van maken. Want er is zoveel leuks is daar van hem beschikbaar. En we openen dus met een Chris Ledoux song het tweede uur van In The Country. Welkom, lieve vrienden en lieve vriendinnen. En we gaan hopen er weer een heerlijk uur van te maken met afwisselend oud en nieuw. En rond het half uur komt dan de Song of Faith and Inspiration voorbij. En we gaan door met een mooie song van Clay Walker. Rumor has it.

Wat een schitterende song. Deze Dan en Shay, die brengen mooie songs, hoor. En een beetje onderschat heb ik het gevoel. Want alle songs die ik van ze hoor zijn zo mooi. En deze ook weer. Als je jong bent, 21 jaar, dan heb je het gevoel dat je de hele wereld aan kunt. En dat je eeuwig leven hebt. Maar dat is allemaal niet zo. En naarmate je ouder wordt, dan val je wel eens. En dan struikel je wel eens. Maar je kunt ook weer opstaan. En daar leer je van. En je leert steeds meer relativeren. Ik vind de benadering van deze song en die tekst vind ik echt heel erg mooi. En de volgende song is van Charles Wesley Godwin en Luke Combs. It's Better That Way.

0: Je hoorde Jenna Paletti met High Noon. En dan nu...
1: Uit de krochten van de country geschiedenis...
2: Hoor je hier een In The Country klassieker.
0: En dan nog maar eentje van het nieuwe album van Don Williams. Met oude muziek.

zo herkenbaar. En deze Don Williams, wat dat toch is. Ja, ik denk dat het gewoon zijn talent is. En de volgende song waar we van gaan genieten, dat is de Clusterpluck van Brad Paisley. Maar dat doet hij niet alleen. Hij heeft het samen gedaan met James Burton, Vince Gill, Albert Lee, John Jurgensen, Brent Mason, Red Folkert en Steve Warner. Nou, dan zijn wel een aantal grootheden. Hè? En we gaan daar eens naar luisteren. Je kunt het nummer terugvinden op het album Play.

Je hoorde Josh Turner samen met Sonia Isaacs. En deze prachtige song, How Great Thou Art, natuurlijk overbekend, die kun je terugvinden op het album van Josh Turner, I Serve a Savior. Ik heb ook nog even gezocht of misschien ook nog ergens van de Isaacs of Sonia Isaacs deze uitvoering nog beschikbaar is. Maar die heb ik nog niet terug kunnen vinden. Maar misschien dat dat er ook nog wel is, maar maakt niet uit, want het is dezelfde song natuurlijk. Maar ja, ik ben dan weer zo'n nerd om dat dan weer uit te gaan zoeken. En de volgende song. We gaan even weer terug naar de muziek van vandaag. 19 and Single heet deze song. Lakeland Lemons. En ook daarvan had ik nooit gehoord. Maar gaan we nog eens even kennis mee maken. De tekst is in ieder geval heel erg mooi. Luister daar goed naar.

0: Prachtig, prachtig, prachtig.
1: Hey, can y'all play something country?
0: Oh yeah. Gaan we door met Lauren Watkins. Dit is ook weer zoiets moois. Heartbreakaholic.

Nou, de aankondiging die zei van no talk. Maar ik wil toch eventjes wat erover vertellen. Want je hoorde Hank Williams met een song Roly Poly, wel bekend. Uit 1958, door hem ingezongen. En dit is ook weer zo'n illustratie bij de discussie die ik in het eerste uur al had. Over wat is nou wel country, wat is nou geen country. Nou, ook in die jaren was die discussie er natuurlijk al. Want ja, was dit nou country of was dit nou rock and roll? De toenmalige rock and roll klonk eigenlijk ook een beetje zo. Dus allemaal dwarsverbanden. En het is vooral leuk om dat weer eens een keer terug te horen. En we gaan nog twee songs beluisteren van Hank Williams. Rudy Toody. Zo leuk, hè?

Prachtig om een keer terug te horen. Deze Hank Williams. En kreeg daar een album van in handen. En er staan 33 songs staan daarop. Dus daar gaan we nog meer uit putten. Dat is de bedoeling. En dan gaan we nu weer door naar vandaag. Met Jonathan Payton en Abigail Payton. Back to Ohio. Helemaal nieuw. Ik vind het mooi. Prachtige muziek.

hoorde de formatie Love and Theft. En die zijn al wat langer bezig hoor. Maar wel een nieuwe song, The Farm Truck. En ja, wie mij langer volgt, die weet dat ik dit soort songs ook prachtig vind. En de klok die tikt maar door en tikt maar door. En brengt ons naar het einde van het tweede uur in the country. En ja, ik weet niet wat jij ervan vindt. Maar ja, er was weer de nodige afwisseling en de nodige nieuwe informatie. En zo kunnen we met elkaar kunnen we deze mooie muziek delen. En we gaan eruit. Gaan afscheid nemen met nog weer iets moois. Stella Lefty en Vincent Mason. En die zingen over Something to Lose. En bedankt voor het luisteren, jongens. Heel graag tot volgende week.

0: Fractal FM. Nieuws.
1: Kirjan Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Fractal FM.

0: Pechtal FM. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. Brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Pechtal FM.

0: FM Nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: De hits van Vechtal FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
1: Bye.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
7: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren. Samen.

0: ZFM Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.

0: FM Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: Kiyomigan, Marco Borsato en Ruud Sukkot.
1: Vechtal FM.
2: De nieuwste hitstip.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.